0: Eingang zong ooit.
1: Ja, ja, wel ook aan het Chabarja Lechtene, Lufs en Stansers, waar haar Cerebrum. Ikke frukt at indislega prakkfulla gittarspillet tja Niklas Johansson var sin der Pink Floydish. Wow. Vi dalla fram heter Ashley Cleveland, ein ordentliga gårda som synker så väl. Heter också anken nævnest Beauty in the Curve og sankar ner City on a Hill.